0: Dit is Joe 80s and 90s.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: feel good.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Eerst beschoot het Amerikaanse leger verschillende doelwitten, onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran. Naar eigen zeggen uit zelfverdediging, nadat Iran begin deze week een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Ook plaatsen in de buurt van de zeestraat van Hormuz werden opnieuw geviseerd. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft en dat er dus geen enkel schip meer door kan. De VS ontkent dat. Er mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen.
5: Die systemen zijn heel slim, hè? Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
4: Een exacte timing is er nog niet. Eerder keurde Nederland die technologie ook al goed. Paus Leo XIV heeft gisteravond de hoogste toren van de Sagrada Familia Basiliek in Barcelona gezegend. Naar aanleiding van de dood van architect Antoni Gaudi, precies 100 jaar geleden. De paus leidde er ook eerst een ceremonie en misviering. De basiliek is met de afgewerkte toren nu zo'n 172,5 meter hoog. Al is hij na bijna 150 jaar werk nog altijd niet af. Dat zou tegen 2030 zijn. De dag begint droog met afwisselend zon en wolken. Na de middag stijgt de kans op buien, maxima rond 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij 19 graden.
3: Dit is Joe.

0: Sven en Anke.
1: Misschien ben je net aan het wakker worden. Lig je nog in je bedje, al dan niet tegen iemand aangekleefd? Want dat is eigenlijk het verhaal. We mogen al een stukje laten horen uit de podcast van onze Tess. Date Night van vanavond kan je ook beluisteren op de radio. Maar nu al bekijken en beluisteren op alle mogelijke kanalen. En de gast is Conor Rousseau. En die praat eigenlijk heel erg open over hoe hij date, hoe hij met de mogelijke liefjes omgaat. Of hij al veel lieven heeft gehad of niet. In elk geval, hij zei ook in die podcast dat hij geen meneer Prit wil. En dat dit is het verhaal.
2: Iemand die op uw borst ligt of op iemand zijn borst liggen als je in een film zit of zo, dat kan wel tof zijn. Maar zo samen slapen, ik ben gewoon van alleen te slapen. En ik heb graag mijn space en een frisse kamer. Dus iemand die zo heel de nacht rond u plakt, ik weet niet of ik dat zou kunnen verdragen.
3: Nee? Aparte slaapkamers, zou je dat overwegen?
2: Nee.
3: Dat hoeft niet.
2: Maar gewoon als ik zeg, ja, het is genoeg. Meneer Prit, je moet niet aan kunt komen plakken.
3: Meneer Prit.
2: Zo, zeg je Patek Sofa, zo heel de tijd plakken, zou ik zeggen, kom, afstand houden.
4: Afstand houden.
5: Romantisch, zeg. Ja, we hebben het net gecheckt, wij zijn alle drie geen Pritters, hè. Nee, jij bent geen Prit, Grim is geen Prit, ik kook niet.
1: Maar ik denk, als je lang in een relatie zit, dan doe je dat toch ook eigenlijk niet meer. Dan kleef je niet meer zoals in het begin, hè.
5: Nee, dus de enige die eigenlijk de meneer Prit onder ons is, is Sander, want Sander is Ruben van Gucht Light, zeg ik.
1: Dat is echt niet waar.
5: Ja, maar wacht.
1: Je hebt toch geen kinderen overal?
5: Nee, maar ik zeg toch light?
1: Ja, heel light.
5: Dus als Ruben van Gucht extra large is, dan ben jij de light versie. In de zin van, geen kinderen gemaakt op een ander. Allee, toch niet, bij u weten toch
2: nee,
5: nog
2: nee,
5: niet.
2: Dus
5: nog,
2: zeker,
5: er heeft nog niemand aan de voordeur geklopt. Nee. Je bent mijn papa, zegt mijn mama. maar je belooft ook de vrouwen niks.
2: Nee.
5: Nee, maar dat doet Ruben van Gucht toch ook.
2: Je wil eigenlijk zeggen dat ik geen relatie heb, maar wel seks af en toe.
5: Ja, je hebt een vast aantal scharrels.
2: Wow. En jullie hebben wel een relatie en geen seks, dat is verschil.
5: Bij mij is het toch nogal...
1: Dan is dat anders, dan is dat plakker eigenlijk.
2: Dus ik slaap veel alleen, wat ik heerlijk vind. Maar dus als dat niet gebeurt, dan ga je daar goed tegenaan liggen.
5: Kan jij zeggen, dan haal je er wel alles uit wat erin zit.
2: Dan haal ik er alles uit.
5: Laat je dan zo'n vrouw gerust, vraag ik mee af. Of is dat dan seks, in slaap vallen, wakker maken? Nog eens.
2: Dat hangt er dan af.
5: Hoezo?
2: Zijn van die weekends? Anke, moet ik dat nu allemaal
1: doen? Dat is wel heel veel aan het vragen.
2: Luister, dan boeit dat toch voor geen meter.
5: Ik denk het wel.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: juist, ja, het is wel grappig, want Conor Rousseau zegt in de podcast van onze testgozer dat hij geen Mr. Print naast hem wil, niet iemand die de hele nacht ligt te plakken. En jullie reageren daar eigenlijk nog massaal op. Sonja die zegt, ja, vroeger was het lepeltje, lepeltje. Na ongeveer 2 jaar rug tegen rug. 2 jaar nadien ligt er een zwangerschapskussen tussen ons, maar enfin, alles is nog goed. Hoe grappig is dat? En ook mensen die zeggen, je hebt groot gelijk. Ivo die zegt, die Sander, hè, dat is de man van de wereld, zeg, die heeft groot gelijk. Ik heb dat altijd gezegd, trouwen, dat is een goedkope manier om je een was te laten doen.
1: Ivo.
0: Ja, veel goede dingen zitten voor de rest niet aan. Ik wil wel af en toe eens een balkje stampen, maar ik hoef geen voetbalveld in mijn huis.
2: Wat rijmt erop? Ivo? Nivo!
0: Veel grappig. Maar het is toch bijna altijd van dit, hè? Nieuwe relaties, die gaan er keihard voor en als ze langer samen zijn, dan hoeft het eigenlijk
2: en Nathalie
0: niet,
2: had ook nog een berichtje gestuurd. Ze zegt, wij zijn al 15 jaar mevrouw en meneer Prit. Hebben kinderen gemaakt en dat zijn ook mini-pritjes. Dus zij zijn voor een hele generatie Prit aan
0: hele
2: het zorgen.
0: Familie, ja.
2: Ja, ja. Dus dat betekent op de zetel, in bed, op vakantie. Op het moment dat ze samen zijn, zijn ze Prit, kleven ze aan elkaar.
0: Jongen. Ik zeg altijd, oké, seks, maar geen Patek.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
9: Proximus. Think possible. In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
11: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.

0: Donderdag 11 juni, voor pagina's van alle kranten. Uiteraard laatste applaus voor Margriet Hermans. Gisteren een aangrijpende afscheidsviering voor onze Margriet. Ook op de voorpagina, het voetbal begint door te sijpelen. Vanavond start het WK voetbal. Alles wat je erover wil weten, koopt het laatste nieuws. En bij het nieuws wat weten is dat er een rare trend is, want de voetballers allemaal, een beetje uit alle mogelijke landen, dragen roze schoenen. Er is niet echt een enorme uitleg
1: voor. Roze voetbal.
0: Roze voetbalschoenen.
1: Op het veld met van die noppen.
0: Roze voetbalschoentjes. Oh, ja. En zeg nu niet dat het een sport is voor... Dat gaan we niet doen.
1: Maar
0: het
1: is wel voor fashionistas, hè, toch?
0: Toch
1: al die
0: wel.
1: Voetbal. Zeg, de NMS komt met een nieuwe app.
0: Okay.
1: Volledig geïnspireerd door AI. Om verloren voorwerpen terug te bezorgen aan de eigenaar. Nu loopt dat heel vaak mis.
0: Uh-huh.
1: Bijvoorbeeld als je zegt van ik ben mijn grijze rugzak kwijtgeraakt in Brussel-Noord. Dan kunnen ze niet de link leggen dat er een week later een zilverkleurige rugzak wordt binnengebracht.
0: Okay.
1: Dan denk ik, want je hebt grijs gezegd en dat is niet zilver. Maar AI, ze gaan een nieuwe AI-tool maken, waardoor dat heel gemakkelijk is. Binnenkort gaat die in werking treden. Dat is heel fijn, denk ik. Maar goed dat ik niet met de trein reis, ik zou elke keer iets vergeten.
0: Denk ik ook. En de overheid zou ook dat kunnen gebruiken, AI of ander systeem, om eens te weten hoeveel mensen voor hen werken.
1: Ook.
0: Heb ik dat verhaal gelezen. Zeg, niemand weet hoeveel ambtenaren langdurig ziek zijn. We hebben meer dan 576.000 langdurig zieken. Maar dat cijfer is een onderschatting, want de overheid heeft zelf geen idee hoeveel van haar eigen 500.000 vastbenoemde ambtenaren al langer dan een jaar thuis zitten ziek. Dat is toch raar?
1: Eigenlijk zou je dat toch met één druk op de knop moeten weten.
0: Rol dat even uit, maar nee, weten ze niet.
1: Very strange.
0: Werk aan de winkel daar.
1: Zometeen een beauty tip voor alle vrouwen onder ons en alle voetballers op het WK.
2: Dit is Joe, 80s en 90s. We'll be right back.

0: 7. Een tip voor een niet afgaand leven.
1: Ja, als je net zoals ik al eens graag een juweeltje koopt in de H&M. Of...
2: De H&M? Is dat een juwelenwinkel?
1: Dat is ook een juwelenwinkel. Ja, aan de kassa, okay. Daar liggen altijd van juweeltjes. Ik koop daar altijd van die zilveren en gouden hoops.
2: Wat?
1: Dat zijn die oorbellen die ik nu aan heb, van die rondjes.
2: Hoops?
1: Ja. Ja, wat je denkt, moet dat in de kerstboom of moet dat echt in je oor? Dat dus.
2: Ja.
1: Maar ik koop daar ook heel veel ringen. Enfin, ik koop wel eens graag in ketens ringen. Het ding is, dat is altijd heel mooi, de eerste week. Maar dan, ja, eigenlijk zou je altijd je ringen moeten uitdoen als die je handen wast.
2: Want is dat niet echt zilver en echt goud,
1: Anke? Nee, ik heb niks thuis dat echt zilver of echt
2: niks?
1: Goud is.
2: Niks van juwelen?
1: Ik heb geen juwelen in huis die duur zijn.
2: Okay.
1: Ik hoef ze ook niet.
2: Allemaal plastic met een gouden randje eigenlijk.
1: Ja, maar wil je dat randje goed lang houden, dan moet je dat voor je aantrekt, moet je een klein laagje van die doorzichtige nagellak opdoen. Want dat houdt zo je eigen lichaamszweet, of als je je handen wast na het toilet gaan, dan wordt dat heel snel zo rossig. En als het eenmaal rossig is, dan moet ik het niet meer hebben. Dan vind ik het niet meer mooi. Maar als je er een klein doorzichtig laagje, doorzichtige nagellak op doet, het is echt een wip gebeurd. En je moet dat ook wel een paar keer doen, hè? Dus om de week of om de twee weken. Zo'n klein laagje, dan blijft dat heel lang mooi. En dan kan je dat heel lang dragen.
2: Oké. Okay. Het voltallige team, de drie mannen, reageren graag op dit prachtige nieuws. Ja. Sven en Anne.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Sven en Anke.

0: Er is een enorme trend bij de jonge werknemers. Die veranderen tot 5 keer van job in amper 3 jaar tijd. Ze zijn van de snelle jobwissels. Die passen binnen een bredere trend, waarbij die generatie veel korter bij dezelfde werkgever blijft dan oudere generaties. Want weet je nog, vroeger, als je je job zou verliezen, daar werd ook mee gedreigd. Pas op,
1: ja, of je
0: job, dat wilde toch niet meemaken. Als je dan ergens moest zeggen tegen de familie of ik ben mijn job kwijtgeraakt of mijn job staat op het spel. Die jongen, wij denken toch ook dat we voor eeuwig bij dezelfde werkgever gaan blijven. Wij nog, hè?
1: Ja.
0: Jongeren niet, hè?
1: Ja.
0: Die vinden dat een gruwel, hè? Die hebben zoiets van, ja, maar wacht. Iemand zegt in een interview in de Morgen vandaag, tja, je moet al een derde van je leven werken. Dat klinkt alsof het afschuwelijk is. Maar zo echt, je moet al een derde van je leven werken. Dus mijn job moet zo min mogelijk als werk aanvoelen, zegt hij. Dus die doet dan iets en die denkt, ja, was wel interessant, maar misschien zou ik dat ook leuk vinden. En dan gaat hij dat doen. En 4 maanden later denkt hij dan, ja, boeiend, maar ik zie daar ook nog mogelijkheden voor mijn carrière. En dus de gedachte om voor eeuwig bij dezelfde werkgever te blijven, het is er compleet uit aan het gaan. Het gaat nu over 1 tot 1,4 jaar in dezelfde functie. Dat is nu een beetje het gemiddelde bij die Gen Z. En ja, werkgevers die vinden dat super moeilijk, want die hebben zoiets van, wow, weer een nieuwe gaan zoeken. Maar ook voor oudere collega's, hè, dan komt er weer zo'n jong veulen binnen. Ja. Jong veulen denkt, ik ga hier huppelen in het gras. En dan moet dan die ouder dan weer...
1: Je moet die opleiden.
0: Ja, opleiden.
1: Ja, en daarna is het weer taken verdelen, want we hebben weer iemand nodig. Maar aan zich, ga je ook eens in de bres springen voor die Gen Z, hebben ze wel gelijk. Sorry, hè, maar ik bedoel, ze kiezen voor zichzelf, voor hun eigen leven, voor hun eigen happiness. Want in die end, hè, een bedrijf gaat ook nooit kiezen voor werknemers. Hè. Een bedrijf kiest ook altijd voor het bedrijf, dit en dat. Dus je hebt ook mensen die hun hele leven voor een bedrijf werken en dan koud aan de straat worden gezet. Dan denk ik, Gen Z, denk maar aan jezelf.
0: Ja, daar ben ik niet 100%.
1: Het enige vervelende vind ik het voor de collega's inderdaad, die altijd maar mensen moeten opleiden en opleiden en opleiden.
0: Ja, maar ook voor werkgevers. Je geeft mensen vertrouwen op een bepaald moment. Maar er is nog wel iets tussen de twee. Hè. Wij zijn misschien te honkvast.
1: Ja.
0: En moeten dus over de haag durven kijken. En andere mogelijkheden. En als je niet meer gelukkig voelt in je job, go.
1: Ja.
0: Maar om het jaar, sorry, dan zeg ik toch echt...
1: Ik wil een beetje bijleren. En dat zal ook niet in elke sector zijn.
0: No,
1: maar om nu te zeggen van dat het op niks trekt, nu vind ik ook niet.
0: Om het jaar veranderen.

0: geen idee hoe moeilijk het is om iemand te vinden. En telkens opnieuw moet je dan op zoek gaan, je moet mensen opleiden. En dat geeft voor je cv ook al geen goede indruk, hè. Als je eens om de zoveel maand daar hebt gewerkt, dan zoveel maand daar. Dan heb je in 5 jaar op 7 verschillende plaatsen gewerkt. Dat komt echt over als jobhoppen.
1: Ja, dat is waar, maar Steven, ik heb wel gezegd dat dat niet fijn is voor die mensen om op te leiden. Dat heb ik duidelijk gezegd, hè, voor gezegd dat ik moet zwijgen. En er zijn heel veel mensen die sturen, Nancy bijvoorbeeld, na 29 jaar ontslagen door mijn nieuwe baas. Echt heel pijnlijk. Waar vind ik nog werk? Ik ben 55 jaar. Ik heb haar geprobeerd te bellen, maar ze neemt niet op.
0: Oké. Okay.
1: Er komen heel veel berichtjes binnen. Wacht, wat komt hier nog binnen? Sven zegt, als je thuis woont, ja, gaat dat nog gemakkelijker. Hè? Misschien moet je ervan profiteren om inderdaad gewoon een beetje te proeven van die arbeidsmarkt.
0: Ja, maar oké, daar kan ik me nog eens bij voorstellen. Je in het begin niet de job van je leven vindt, maar ja, dat dat een trend wordt die zich gaat doorzetten, dat is toch... Ik geloof niet dat dat... Ja, dat brengt je toch ook nooit rust. Je moet wat ervaring opbouwen in bepaalde jobs. Als je

0: Excels hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
1: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een meld, hè.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
5: Dag, buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
9: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
11: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
12: Een goeiemorgen. Al maar meer singles kopen een woning. Het waren er vorig jaar bijna 97.000. Dat komt neer op 4 op de 10 transacties, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal van de Koepel van Notarissen.
13: We merken vandaag de dag dat ook de huurprijzen hoog zijn en dat in heel wat regio's het aanbod van huurwoningen beperkt is. Dus daar heb je minder mogelijkheden en dat maakt dat de instaande gaan kijken naar die koopmarkt.
12: Vooral singles tussen 26 en 30 jaar kopen vaker een woning, terwijl dat het moeilijker wordt omdat de prijzen stijgen. Gemiddeld betaalde een alleenstaande zo'n €273.000. De NMBS gaat artificiële intelligentie inzetten om verloren voorwerpen terug bij hun eigenaar te krijgen. Het lanceert daarvoor een nieuwe app. Die kan alle gevonden voorwerpen scannen en zo sneller linken aan aangiftes van reizigers. Vorig jaar kreeg de NMBS meer dan 40.000 verloren voorwerpen binnen. Zowat 6 op de 10 belanden weer bij de eigenaar. Er mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen.
14: Die systemen zijn heel slim, hè? Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft en verantwoordelijke van het rijden met de wagen.
12: Een exacte timing is er nog niet. Eerder keurde Nederland die technologie ook al goed. Paus Leo XIV heeft gisteravond de hoogste toren van de Sagrada Familia Basiliek in Barcelona gezegend. Naar aanleiding van de dood van architect Antoni Gaudi, precies 100 jaar geleden. De paus leidde in de basiliek eerst ook een ceremonie en misviering. De afgewerkte toren is nu 172,5 meter hoog. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Eerst beschoot het Amerikaanse leger verschillende doelwitten, onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook plaatsen in de buurt van de zeestraat van Hormuz werden opnieuw geviseerd. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft. De VS ontkent dat. Gisteravond zijn de laatste oefenwedstrijden voor het WK voetbal gespeeld. Engeland klopte Costa Rica met 3-0. Die wedstrijd begon met een uur vertraging door zwaar onweer in Orlando. En Portugal versloeg Nigeria met 2-1. Vanavond begint het WK dan echt met de openingswedstrijd tussen Duitsland-Mexico en het Zuid-Afrika van Hugo Broos. De dag begint droog met afwisselend zon en wolken. Na de middag stijgt de kans op buien, maximaal rond 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij 19 graden. Zaterdag nog kans op een bui. Zondag wisselend bewolkt en droog, maximaal rond 21 graden. Dit is Joe.

0: Oh, ook al even iets aankaarten. Er staat één artikel vandaag in de krant en ik kan het niet loslaten. Ik denk, heel veel ouders die het gaan zien op de voorpagina van het laatste nieuws, schrikken al. En als je het dan leest, het houdt je zo bezig. De titel luidt op de voorpagina van het laatste nieuws: moeder bezorgd over TikTok-filmpjes nadat dochter van 16 zelfmoord pleegt.
1: Oef, wat een verhaal.
0: Dat is bij ons in Vlaanderen. Sonja Vertriest, dat is de directeur van Okra. Mm-hmm. Die heeft een hele open post gedaan op Facebook, waarin ze zegt van ja, mijn 16-jarige schat is 3 weken geleden uit het leven gestapt.
1: 16.
0: 16 jaar. Ja, heel onverwacht. En ja, ze zegt van de puzzel krijgt steeds meer vorm van wat eraan vooraf gegaan is, waarom ze die stap gezet heeft. En ze zijn erop uitgekomen dat ze 2 maanden geleden een TikTok-filmpje had geliked. 5 manieren om om te gaan met een depressie.
1: Okay.
0: En dat begint dan met stap 1, een wandeling maken. En dat eindigt met stap 5, 2 duiven met een palmtak. En blijkbaar duif in virtuele emojitaal betekent de dood. Afscheid. Okay. En ze zegt van ja, we zijn erop uitgekomen door in haar geschiedenis te kijken. En als je dan ziet hoeveel mensen die post liken, 56.000 mensen liken dat dan. Dus dat eigenlijk de dood de enige uitkomst is van een depressie. En in de reacties ook allemaal jongeren, allemaal kinderen die zeggen van inderdaad, als je je slecht voelt, als je depressief bent, dan is eruit stappen, uit het leven stappen de enige manier. Maar het ding is, van zodra je zoiets liked, zit je in een algoritme.
1: Ah, ja.
0: En krijg je het een na het ander. Dus ja, de mama heeft dan gezien van dat zij heel veel van die filmpjes likte en dat zij heel veel, ja, noem het inspiratie tussen aanhalingstekens, kreeg. En bijvoorbeeld ook, ja, heel vaak kwam het teken zebra terug. Een zebra, als wij een zebra zien, een emoji zebra, dan denken wij aan een, ja, gewoon aan het dier.
1: Of een lekker koekje.
0: Of een lekker koekje. Maar zebra in die emoji jongerentaal betekent automutilatie. Dat je jezelf pijn doet.
1: Maar wat een verhalen toch.
0: Maar ik weet het, maar ik wil het aankaarten omdat ik lees dat en ik denk, ja, wat de helly. Dat is een mama die ook dacht dat haar dochter helemaal oké was. En dan kom je erachter van achteraf, hoe dat allemaal werkt, die algoritmes en zo. Crazy.
1: Ja, want die algoritmes die helpen ons op allerlei manieren. Als je bij Spotify, die helpen je dan om de muziek af te spelen, ja, die je leuk vindt. Want je hebt dat nu alles beluisterd en nog eens. En dan blijf je daarin. En als je niet verandert, dan helpt dat jou wel. Dus als je bijvoorbeeld op Instagram of ik weet niet waar op zoek gaat naar goede taartrecepten, dan krijg je de ene na de andere.
0: En dat is mooi.
1: Maar in dit geval,
0: het is crazy. En daarom wil ik nog even, want zij doet een oproep eigenlijk op Facebook om goed zorg te dragen voor elkaar. Als je met donkere gedachten worstelt, naar 1813 bellen, de zelfmoordlijn of naar de site surfen. Maar je hebt ook, en ik ben daar net op geweest en ik vind dat echt een goede site, Mediawijs. Uh-huh. Mediawijs.be. En daar vind je allerlei tools op en boeken en do's en don'ts.
1: Hoe
0: jongeren met social media moeten omgaan. En, ja, ja, en ook hoe het als volwassene is om die wereld te begrijpen. Uh-huh. Mediawijs.be, super interessant.
1: Ja, ik vind toch ook wel een verpletterende verantwoordelijkheid bij die grote social media spelers. Dat je nieuwe appeltaartrecepten krijgt.
0: Ja.
1: Of weet ik veel wat. Of vrouwen in bikini, als het u zou interesseren. Of nieuwe auto's.
0: Maar dat dit is opnieuw en opnieuw.
1: Maar dit is afschuwelijk.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Hey, ik ben Dave van Prigentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
1: Zeker weten. Koop de 1 bank of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes.
0: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Prigentik van België.
1: Daar drinken we eentje op.
0: En nog verantwoord ook. Ching.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
4: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
5: En ook uw budgetvakantie pech?
4: Wat?
5: Ah, wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort ready on.
8: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
11: Taco met kip en... Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
13: Caramba.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
15: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
16: Echt zalig, al die films en series, Benje.
15: Hoe praat jij nu?
16: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
15: En vind je vrouw dat niet lastig?
16: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
17: Mobile Vikings.
15: Play it smart.
18: Dit is Joe.
19: Joe.
20: 80s.
18: En 90s.

0: cijfer van de dag.
1: We gaan het over de Nederlanders hebben deze ochtend. We hebben allemaal wel Hollanders, Nederlanders in de vriendenkring. Of we volgen ze wel op social media. Er is iets, cijfer is 2, Anke. Het is eigenlijk 2 van dubbel. Er is iets wat de Nederlanders dubbel zoveel doen als wij.
2: Als wij.
1: Als wij.
2: Ja. Iemand stuurt hier direct een ouwe hoeren.
1: Ouwe hoeren?
2: Ja. Wow. Klacht indienen ergens.
1: Klacht indienen?
2: Op een strepen staan.
1: Ja, dat doen ze wel. Hè. Ik denk dat ze dat nog veel meer doen.
2: Ja,
1: dan
2: ja, die laten zich niet doen. Hè. Maar, is dat zoiets?
1: Nee, maar het is wel iets dat echt in de aard van dat volk ligt. En waar we dan toch wel
2: afpingelen.
1: Gaan verder. Afpingelen.
2: Is het iets met centjes? Met gierig zijn?
1: Nee, het heeft ook niet met gierig zijn te maken. Want, en overigens, nee. Dat wil ik tegenspreken. Ja. Ik ken wel Nederlandse vrienden die zijn echt niet gieriger dan ons. Dat klopt niet. Als je kijkt naar wat ze met goede doelen doen, zijn ze veel guller dan wij bijvoorbeeld.
2: Oké, maar is het een cliché dat dan wel of niet? Is het over een cliché of niet?
1: Het is eigenlijk niet over cliché.
2: Het is
1: iets wat, heel opvallend is bij Nederlanders. Dat ze dubbel zoveel doen als wij. En sommigen nog veel meer echt dan ons.
2: Scheiden of zo? Of trouwen? Is het zoiets?
1: Is het... Maar het is wel meer, je zit in de juiste richting.
2: Op vakantie gaan iets.
1: Met
2: de caravan op vakantie. Richting.
1: Ja, nee, maar dat doen ze
2: sleurhut.
1: 1000 keer zoveel als wij natuurlijk. De sleurhut vol spullen van Albert Heijn om in het zuiden van Frankrijk Franse wijn mee te sleuren naar daar. Hè? Ja. Skiën nee, is het niet. Nee. Maar je zit wel heel dichtbij eigenlijk op een of andere manier. Dus.
2: Ik ben op even.
1: Ja, oké.
3: Okay. Groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afasdoom.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Anne, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Dit is Joe.
9: 80s en 90s.

0: van de dag.
1: Ja, want er zijn wel verschillen tussen Nederlanders en ons. Er is één ding wat Nederlanders dubbel zoveel doen als ons, Pascalien.
2: Ja, nou, ik denk dat ze gewoon dubbel zoveel conflicten hebben met elkaar, omdat die zo eerlijk zijn. Ja. Ja, nee. Wat denk je?
3: Linda stuurt, Linda is zelf Nederlands, ja. Ze zegt het woord nou gebruiken.
1: Ah ja, zeker.
3: Inderdaad, nou.
1: En als je me nou.
3: Dat komt wel heel grappig binnen. Sandra stuurt lawaai maken op vakantie. Nee, dat doen ze 2 miljoen keer meer. de rekening splitten doen ze 2 keer zoveel.
1: Is dat zo?
3: Nou,
1: Sandra
3: zegt
1: vaak
3: ja.
1: In Nederland, is
3: dat is een halve Hollander.
4: Ja, going Dutch heet dat, hè? Dan ga je echt de helft betalen.
1: Ja.
4: Ik vind het ook heel normaal.
3: Hey, kopen 2 keer zoveel klompen. Dat denk ik ook. Ik denk niet dat wij klompen kopen in ons land. Dat komt nog binnen. Cosmetische ingrepen, het WK bijwonen, verhuizen, kamperen, fietsen. Komt heel veel binnen. Uh-huh. Borrelen, wiet roken. Want dat kan daar natuurlijk gemakkelijker. Scheefpoepen, geld lenen voor vakantie. Een frietje gaan halen. Daar zijn wij toch kampioenen.
1: Ja, dat wij vaker doen.
3: En melk drinken komt er ook bij. Koningsdag vieren, thuisbevallingen. Erik zegt nog, ze zijn dubbel zoveel vriendelijker en behulpzamer als wij.
1: Anke, het zit ertussen.
3: Ja?
1: Ja, en wat het is, vertel ik zo meteen.

0: Het cijfer van de dag.
1: Gemiddelde prijs van een huis in ons land. We hebben even opgezocht voor dit gesprek. 381.000 euro. Daar lach jij waarschijnlijk mee, want dat is bij jullie een pak meer, denk ik, hè?
2: Zeker. Dat ligt op dit moment op 535.
1: Oh, wauw. Maar verdienen Nederlanders dan ook zoveel meer?
2: Dat hoop ik.
3: maar A, dat is, en B, die komen dan bij ons wonen. Hè, en,
1: ja, ook dat. Over de grens heen.
2: Maar dat zorgt dan wel weer dat jullie gemiddeld omhoog gaan.
1: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Zou het kunnen dat een Nederlander van nature, maar jij bent geen psycholoog, je bent een hypotheekexpert, maar dat een Nederlander van nature ook wat minder honkvast is? Want wij, heel veel mensen blijven toch nog hier, onze Sander.
3: Onder de kerktoren.

0: aan uw jeugd onder de kerktoren. Je wilt daar blijven. Gehecht inderdaad. Als je we hebben hier ons huis, we hebben onze kinderen hier opgevoed. We willen hier blijven. Is dat dan bij jullie zijn? Jullie zijn wat harder dan eigenlijk in die dingen, Oscar.
1: Ja, en ik denk dat wij ook wat meer aan status hechten.
0: Oh.
1: Want wat we natuurlijk ook zien is dat die stappen op de woonladder betekent ook vaak dat men naar een duurdere woning toe verhuist. En wat je ook ziet is eigenlijk, je bent bijna een dief van je eigen portemonnee als je niet die stappen niet maakt. Omdat in de afgelopen 10 jaar zijn onze huizenprijzen verdubbeld.
2: Uh-huh.
1: En dat betekent dat wanneer je in een woning woont van 4 ton, dan komt er jaarlijks ongeveer 40.000 bij. Maar woon je in een woning van 8 ton, dan komt er jaarlijks ongeveer 80.000 euro bij.
2: Ah.
1: Ja, daar kun je eigenlijk niet tegenop sparen.
2: Ja. Oh, goed. Ja,
0: we zijn toch, goed verhaal we allemaal, lijken eigenlijk op elkaar, maar toch zijn we zo verschillend, hè, Oscar. Dat blijkt ook nu weer. Hè.
2: Ja,
1: zeker.
2: Ja, we doen de gordijnen s'avonds ook dicht als we gaan slapen. En de rolluiken. Jullie zijn het inkijkdozen nog altijd. Oscar, heel goed bijgepraat. En je zit in een sector waar blijkbaar veel geld verdiend kan worden als hypotheek-expert. Dus hou maar zo.
1: Precies. We blijven netjes in Nederland. Want in België hebben we minder business, hoor ik wel.
2: Ja, minder business. Maar wij gaan wel het WK winnen, jullie niet. Sorry.
0: Hoi. Allee, de plaat gaat zo meteen beginnen. Dank je wel, Oscar Noorlach.
1: Oké,
3: het cijfer van de dag. Sven en Anne.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Motorpech en Nies.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Al maar meer singles kopen een woning. Het waren er vorig jaar bijna 97.000. Dat komt neer op 4 op de 10 transacties, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal van de Koepel van Notarissen.
5: We merken vandaag de dag dat ook de huurprijzen hoog zijn en dat in heel wat regio's het aanbod van huurwoningen beperkt is. Dus daar heb je minder mogelijkheden en dat maakt dat de instaande gaan kijken naar die koopmarkt.
4: Vooral singles tussen 26 en 30 jaar kopen vaker een woning, terwijl dat net moeilijker wordt omdat de prijzen stijgen. Gemiddeld betaalde een alleenstaande zo'n €273.000. De NMBS gaat de artificiële intelligentie inzetten om verloren voorwerpen terug bij hun eigenaar te krijgen. Het lanceert daarvoor een nieuwe app. Die kan alle gevonden voorwerpen scannen en zo sneller linken aan aangiftes van reizigers. Vorig jaar kreeg de NMBS meer dan 40.000 verloren voorwerpen binnen. Zowat 6 op de 10 belanden weer bij de eigenaar. Experts maken zich zorgen over de vele zelfdodingsfilmpjes op sociale media. Aanleiding is de dood van een meisje van 16, mogelijk door filmpjes op TikTok. Als je zulke dingen bekijkt, past je algoritme zich aan, waardoor je nog meer gelijkaardige dingen ziet passeren. En volgens experts kan je op die manier in een soort tunnelvisie terechtkomen. Ze roepen op om extra waakzaam te zijn bij kinderen die vaak op sociale media zitten. Als je het zelf ook moeilijk hebt, praat er dan zeker over met je dokter of bel 1813. Het aantal studentenjobs in ons land is in 7 jaar tijd met bijna 60% gestegen. Veel sterker dan het aantal gewone jobs. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. Het komt vooral doordat de regels voor studentenjobs 7 jaar geleden soepeler werden. Maritza Lopez Novella van het Planbureau.
6: In 2017 is er een eerste hervorming geweest. We zijn van aantal dagen naar aantal uren gegaan voor studenten. En dat geeft veel meer flexibiliteit. En ook, je ziet ook dat een beetje een culturele verandering is ook.
4: De minimumleeftijd voor studentenwerk werd ook verlaagd naar 15 jaar. Iran en de VS blijven elkaar bestoken. Het Amerikaanse leger viel gisteravond verschillende doelen aan in Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran en in de buurt van de zeestraat van Hormuz. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft. De VS ontkent dat. Gisteravond zijn de laatste oefenwedstrijden voor het WK voetbal gespeeld. Engeland klopte Costa Rica met 3-0. Die wedstrijd begon met een uur vertraging door zwaar onweer in Orlando. En Portugal versloeg Nigeria met 2-1. Vanavond begint het WK dan echt met de openingswedstrijd tussen thuisland Mexico en het Zuid-Afrika van Hugo Broos. De dag begint vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen bij 18 graden. Zaterdag eerst nog wolken, later meer zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Sven en Anke.
1: Maar ik heb soms wel een beetje heimwee, maar dat is een beetje een kleine voetbalpupé in mij, naar de liedjes van heel lang geleden voor het WK. Want dat werd toen, sorry maar, werd meegezongen door iedereen, van de speelplaatsen tot op televisie. En Wiltura was de kampioen. In 1982, ja, jij bestond nauwelijks, Anke, maar 1982. Toen deed hij het voor eerst de Rode Duivels.

0: goed was dat?
1: Toen werd de stekker eruit getrokken. En dat vind ik tot op heden nog zeer spijtig.
0: Ja, ik wil het om de 4 jaar hetzelfde liedje maken. Maar nu heeft iedereen de euro in ons land. Ja, dat is moeilijk, hè? Maar ja, er waren ook nog wel een paar andere. Bijvoorbeeld Rocco Granata. Granata heeft ook een hele mooie de Mondiale heeft hij ooit gemaakt. Zegt dat jou nog
1: eens? Ik vind dat een van de beste WK-liedjes ever.

0: Dat was echt een officieel lied, hè?
1: Toen stond er nog geen autotune of wat?
0: Nee, die zongen zo vals.
1: Is dat een Limburgse Rode Duivel die zegt, mag mijn vrouw ook mee?
2: Volgens mij was dat
0: Luc Nielis. Ja, het zou goed kunnen dat Luc Nielis was. Ja, inderdaad.
1: Grote schande en heel zijn carrière. Nee, maar dat is wel heel cute. Het is wel allemaal cute. Want tegenwoordig moet het toch ook... Ik vond dat wel schattig dat dat echt zo volks was. Want tegenwoordig moet het zo heel modern zijn.
0: Hip, hè?
1: En doen ze allemaal zo van die hippe artiesten die de gewone mens dan alleen maar ziet opduiken in zo'n awardshow zoals de Mia's. En zoals je Sylvie Kruijs hebt met Romeo Elvis. Ja. Die hebben samen het officiële WK-lied gemaakt. Kiss the Grass.

0: goed, dan de Credible WK-versie. Ja. Maar dan mis je toch Lieren en Pesetas.
1: Ja, eerst om te zeggen, Abby Dollars heeft gehad mee.
0: Ja, maar het is nog niet het einde trouwens. Hè. Er is ook een rode duivel die zijn eigen WK-lied heeft. Onana heeft een liedje gemaakt. Zijn artiestennaam is 24 AM. En het is ook een rap song. Het heet We Are Belgium.

0: dat van Evertrop.
1: Weet je, onze correspondent en eigenlijk onze WK-volger, die het voor ons elke dag gaat becommentariëren, is Toby Alderweireld. En die heeft over Onana trouwens wel stevige uitspraken gedaan. Hij vond die in de oefenwedstrijden eigenlijk het minste. En hij zegt, als het aan mij zou liggen, ik zou die niet in de basiself opstellen. Als die op dreef is, dan kan die fantastisch voetbal. Er is geen discussie over. Maar die moet bij de les blijven. Die moet niet zo te veel van dit soort zijstapjes doen. Hij denkt dat hij niet zo enthousiast is over dat liedje van Onana. Denk
0: ik. Even een kleine rechtzetting van heel veel luisteraars.
1: Ja?
0: Het was niet Luc Niels die zong Mag mijn vrouw ook mee.
1: Maar wie dan?
0: Maar de enige echte Danny Boffin.
1: Ah.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruis!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Medi-market.
6: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
7: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Crevo. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Crevo. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
9: Crevo. Leef beter.
10: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook kopen op zondag. Carrefour.
11: Dit is Joe 18.

0: Ja, dat je nog niet geboekt had voor je vakantie deze zomer, dat snap ik. Want je had natuurlijk gewacht op de planning van ons Joe Paradise Beach. Die is nu bekend. We zijn er van 9 juli tot en met 9 augustus. Dus kom dan een weekje naar de zee. Tussen 10 en 10 maken wij elke dag radio met heel veel Joe DJ's. En ook wat events hier en daar. Op vrijdag 17 juli is er Vlaanderen Zingt op Joe Paradise Beach. Hebben we de week bekendgemaakt. Tom de Kok gaat dat hosten. Ja, dat wordt een zangfestijn eigenlijk. Hè, voor meer connectie met elkaar. Maar morgenochtend gaan we nog iets bekendmaken.
1: Ja.
0: Sanne Cornelis gaat dat doen, want hij gaat daar ook iets doen.
2: Ik ga er ook iets doen, ja, inderdaad.
0: En het is met verkleden. En, vooral hier de luisteraars weer gaan roepen, oh garme, die Sanne Cornelis, wat moet je toch altijd ondergaan met die Anke? Het was jouw idee.
2: Ja, dat is eigenlijk, ik kan het niet helemaal ontkennen, inderdaad. En ik moet het morgen hier showen voor jullie allemaal. In primeur eigenlijk, de grote verkleedpartij morgen vroeg.
0: Ja, dat wordt lachen, dat weet ik nu al.
2: Ja, het is goed. Ja. Moet zien dat ik het zeker meebreng naar hier. Moet in mijn agenda nog zetten, dat jullie mij goed kunnen uitlachen morgen vroeg. Zeg, vanavond, want we zijn natuurlijk in de voorbereiding van het grootste ijssalon van het land deze zomer, zijn we ijsjes aan het uitdelen, elke avond bij Tom en bij Rani. En vanavond is het Evie Hansen die mag ijsjes gaan uitdelen.
3: Ik sta straks bij Velo Gelato in Antwerpen, vlakbij Boekenberg Park. Velo, je hoort het goed, verwijst naar fiets. Dat is dus een charmante bakfiets met ambachtelijk Italiaans ijs in. Super lekker, heel romig en natuurlijk ook heel schoon op uw Instagram, hè, als je daar een foto van neemt. Dus kom straks zeker naar Velo Gelato voor lekker gratis ijs vlakbij Boekenberg Park.
4: Joe 80s en 90s. Ja!

0: Luister.
1: Summerdeals!
0: Hoor je het ook?
1: Summerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Dit is Joe

0: De take van de week.
1: Ja, het draait allemaal om een gratis abonnement op streams of 10 filmtickets. En dan moet je nog kiezen tussen chips en popcorn. Dan kan je elke week winnen met de take van de week. Iets dat wij naspelen. Een scène uit iets, uit een film, uit een tv-programma. Vandaag spelen we iets na waar we allebei grote fan van zijn. Hè?
2: Ja, ik vind het heel
1: leuk.
2: Het is echt goed.
1: Ik was gisteren nog in het tegengekomen, maar ik weet niet of dat de laatste nieuwe is. Of dat er nog een was van vroeger die dan ineens zo opduikt in mijn algoritme. Dat zij naar de kapper was geweest.
2: Ah, die hebben we niet gezien.
1: En ze had zo gezegd van...
2: We hebben gezien ook eens anders.
1: Is dat een nieuwe? Weet je wat ik bedoel? Ze was naar de kapper geweest en zei... En niet lachen, hè?
2: Wat is het al aan het doen, eigenlijk?
1: Ah, ja, maar die scène doen
2: we
1: niet. Ja, maar het is iets anders. Maar bon, we zijn er allebei grote fan van, hè?
2: Ja, en wat moet er eigenlijk doorgestuurd worden? Het programma waarin het zit?
1: Ja.
2: Ja, dat lijkt me het slimste, want het is een rubriek eigenlijk in een programma.
1: Ja, maar nu zag je al veel, vind ik.
2: Ja, maar oké, goed. Maar dan weten mensen waar ze aan toe zijn.
1: Ja.
2: Een rubriek in een programma en je moet de naam van het programma doorsturen.
1: Voilà.
2: Dat is eigenlijk. Oké, daar gaan we.
1: Go, go.
2: Veel succes. Joe.
0: De take van de week.
2: Wat moeten we nog hebben?
3: Melk.
2: Hola.
1: Huh? Ken jij die?
2: Nee. Ja, ik ken die van vroeger, van op Sint-Rita. Van Melissa, denk ik.
3: Allee, grijpt u kans?
2: Nee, laat me gerust.
3: Ella.
2: Oh, mama.
3: Hier ze, van in het middelbaar.
4: Ah, sorry, ik moest even kijken. Hoe is het nog?
2: Ja, goed. Ik heb een half dagje verlof, hè, en dan even met de mama naar de winkel.
5: Boah, jongen toch. Wat gaat het daar nu mee bereiken? Liegen. Hij heeft geen verlof. Hij zit al zeker 5 maanden thuis.
4: Ja.
3: Maar het is zijn schuld niet, hè. Het was allemaal gewoon een beetje te veel voor hem geworden.
2: Oh, wow.
3: Zo hals over kop een huis gekocht met een meisje. Echt met zijn kop tegen de muur gelopen.
2: Oh, mama.
3: Ja, echt hoe onnozel kunnen zijn. Hé, hey, maar hij heeft even ademruimte nodig, hè, jongen. Maar hij is er wel mee bezig, hè. Hij is met zijn hobby's bezig. Met foto's trekken. Met computeren. Het is niet dat hem zo depressief heel de tijd zitten. Nee. En nu moet jij nog iets over u vertellen. En dan zijn we vertrokken.
4: Ik heb een man en kinderen.
3: Ah! Oh, en zijn ze gelukkig?
4: Ja.
3: Ja, dat zoveel te beter. Maar zeg, hij komt wel het duurste wc-papier, hè. Niet van die goedkoop een brol.
2: Ja.
4: Maar ze zegt niet veel, hè.
3: Heb je dat gezien? Ze klopt zo... Een beetje mank, zo'n beetje hink. Maar, enfin, melk.
2: Ja, moeder.
3: Ach.
2: Dat jij mijn moeder nog zou spelen, zeg. En ik een beetje gegeneerd.
1: En dat jij uit mijn baarmoeder bent gekomen.
2: Ja, nee, sorry, maar dat is te ver.
1: Waarom?
2: Ja, maar laat het uit.
1: Mag
2: als je weet
1: dat
2: wat het
1: is. Jij mag hem op en ik mag hem hier verder op

0: ochtendshow.
1: De take van de week
2: in onze ochtendshow. En ik moet echt eerlijk zeggen, Anke, ik was niet de enige. Ik mocht je geen complimentje geven, want ik moest nog per se uit je baarmoeder komen op de radio. Maar je hebt Sien Eggers, want daar gaat het over, heb je echt supergoed geïmiteerd.
3: Ik vond het moeilijk.
2: Nee, je hebt het echt... Neem dat complimentje even aan. Je hebt het goed. Ja, en heel veel mensen vonden dat ook. Ja, dat accent zat er zo heel fijn in. Hè. We kennen ze natuurlijk al zo lang, hè, Sien Eggers.
3: Jij, lief. Joyce, goedemorgen. Joyce uit Ieper.
4: Goedemorgen, dat vinden Hanke. Ja, Anke, dat was super. He.
2: Ja, maar je goed gedaan.
3: Oké, maar misschien even zeggen uit wat het komt. Wat heb je nagespeeld?
4: Man bijt hond.
3: Man bijt hond.
2: Rubriek uw moeder.
3: De beste rubriek sinds jaren. Die heet ook echt zo, die rubriek.
2: Ja, de rubriek gedaan heet uw moeder.
3: Oh, het is zo goed.
2: Die
3: Willem Leijsens en Sien Eggers, ja, dat kan echt mijn een dag maken. Zo'n filmpje, ik kan ook 10 keer naar elkaar kijken. Zo. En zo subtiel.
2: Vaak bij humor heb je zoiets van, god ja, het zal wel zo. Maar hier, die vrouw is geniaal, hè, Sien Eggers. Daar zijn we toch allemaal over.
3: Amai. Zeg, lieve Joyce, jij mag kiezen. 10 cinema tickets. Of een abonnement op streams?
4: Graag 10 cinema tickets. Altijd leuk.
3: Dat is waar. En helemaal genoteerd. En wat knabbel jij daar het liefst bij? Een chipsje of een popcornetje?
4: Popcorn liefst.
3: Oké. Helemaal goed. We hebben het allemaal genoteerd.
2: Voilà, daar zorgen we voor.
3: Ja, en dan weet je wat te doen in de zomervakantie, hè, als het regent.
2: Of als het warm is. Als het warm is.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Weinig bedrijven geven hun personeel een hogere kilometervergoeding. Dat schrijft HLN. De federale regering keurde die steun eind april goed om de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten wat op te vangen. Maar amper 4% van de bedrijven past dat toe. HLN-journalist Timmy van Diepen.
4: Veel bedrijven zeggen dit is veel te veel administratie. Het is ook maar voor 3 maanden, alleen voor mei, juni en juli, dat de regering deze verhoging had mogelijk gemaakt. En bovendien vrezen zij ook als zij deze verhoging nu gaan geven, dat de vakbonden achteraf zullen zeggen ja, dit kunnen jullie ook niet meer afnemen van de mensen, dat het eigenlijk niet meer terug te draaien is.
3: De regering trok 60 miljoen euro uit voor de extra steun. Experts maken zich zorgen over de vele zelfdodingsfilmpjes op sociale media. Aanleiding is de dood van een meisje van 16, mogelijk door filmpjes op TikTok. Als je zulke dingen bekijkt, past je algoritme zich aan, waardoor je nog meer gelijkaardige dingen ziet passeren. En volgens experts kan je op die manier in een soort tunnelvisie terechtkomen. Ze roepen op om extra waakzaam te zijn bij kinderen die vaak op sociale media zitten. Als je het zelf ook moeilijk hebt, praat er dan zeker over met je dokter of bel 1813. Het aantal studentenjobs in ons land is in 7 jaar tijd met bijna 60% gestegen. Veel sterker dan het aantal gewone jobs. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. Het komt vooral doordat de regels voor studentenjobs 7 jaar geleden soepeler werden. Maritza López-Novella van het Planbureau.
5: In 2017 is er een hervorming, een eerste hervorming geweest. We zijn van aantal dagen naar aantal uren gegaan voor studenten. En dat geeft veel meer flexibiliteit. En ook, je ziet ook dat een beetje een culturele verandering is ook.
3: De minimumleeftijd voor studentenwerk werd ook verlaagd naar 15 jaar. In de Kamer is tot gisteravond laat gedebatteerd over het Europese Migratiepact. Dat moet het onder meer moeilijker maken voor asielzoekers om vanuit het zuiden door te reizen naar een ander land, zoals België. Straks keurt het parlement het Migratiepact normaal gezien goed. Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Voor de 2e dag op rij kwamen betogers op straat tegen immigranten. Ze vielen de politie aan met stenen en staken van alles in brand. De politie reageerde met het waterkanon. Aanleiding voor het protest is een steekpartij eerder deze week door een Soedanese vluchteling. Hij is aangehouden. De dag begint vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen bij 18 graden. Zaterdag eerst nog wolken, later meer zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.
2: Dit is

0: Ben en Anke. Het weer met Frank. Maar still love you. Jij kunt daar ook niks aan doen, dat weten
1: ja,
0: we.
1: Vandaag, nee. Ja, vandaag kunnen, ja, daar kunnen we niet vrolijk over worden. Hè, over vandaag en morgen, denk ik.
2: Nee, maar het is wel op vele plaatsen zonnig in Vlaanderen. Dus als je een beetje van de zon nog wilt genieten, moet je het nu doen. Want wat gaat er gebeuren? Wel, het is zo dat eigenlijk stapelwolken tot ontwikkeling nog gaan komen. Dus die kunnen eventueel uitgroeien tot een buitje links of rechts. In de Ardennen overigens is het nog betrokken daar wel. Hè. Dus met zelfs heel plaatselijk wat gedruppel. Maar ja, in de loop van de dag gaat een regenzone vanaf Engeland ons land uiteindelijk bereiken. Dus dat betekent dat de bewolking gaat toenemen. En dat het uiteindelijk helemaal zwaar wolken tot betrokken gaat geraken. En in de loop van de namiddag dan begint het te regenen. Eerst zal dat aan de kust zijn. En dat schuift dan verder op richting het oosten. Dus pas later op de dag gaat het ook nat worden in de oostelijke provincies. Het is niet veel regen, maar dus af en toe wat gedruppel is zeker mogelijk. En dat bij temperaturen ja, niet veel hoger dan 16 of 17 graden vandaag.
1: Ja, morgen. We dachten al richting een goed weekend te gaan, maar nog niet spectaculair, hè, morgen?
2: Nee. Het gaat maar heel traag. Die regenzone die blijft eigenlijk boven ons land hangen. Dus dat wil zeggen dat morgen een grijze dag gaat zijn met zelfs af en toe wat gedruppel. Heel misschien aan het eind van de dag dat het wat droger wordt in het westen en dat bij temperatuur rond 18 graden. Zaterdag dan, die restanten zitten daar nog altijd. Dus starten we met veel wolken. Er zijn ook enkele weermodellen die suggereren dat er nog eens wat regen in de ochtend uit kan vallen. Na de middag zou het wel beter moeten worden. Wordt het droog, dat wolkendek gaat dan toch wat breken. Dan krijgen we links of rechts wat zon bij ongeveer 20 graden. En dan zondag, ja, dat wordt alsmaar gecorrigeerd. Hè.
1: Hier naar beneden, hè, vriend. Naar beneden, ja. Hè. Want we zaten op een bepaald moment met 24 graden voor zondag.
2: Ik wou net zeggen. En dat gisteren niet. 24, ja, gisteren was het dan 22, nu 19.
1: Allee, dus, jongen. Dat is niet de bedoeling.
0: Ja. Maar gaat dat dan, is dat gewoon een beetje delay in de zin van, is het dan maandag al remmen los?
1: Ja, maar wacht, zondag. Ik wil het weekend even goed hoor. Ik had een groot tuinfeest gepland voor nu zondag.
0: Jij hebt een tuinfeest?
1: Ja, een groot tuinfeest.
0: Heb je mij dat nog niet gezegd?
1: Had dat tegenvallen of wat, zondag?
2: Ja, wel. In die zin van dat, we starten nog wel met zon, maar in de loop van de dag gaat vanaf het noorden de bewolking opnieuw toenemen. En voornamelijk in het noorden en oosten van het land kan er ook eens wat regen uitvallen. Dus misschien in jouw regio's zijn het nog wel droog blijft, maar het zou wel eens kunnen dat het helemaal betrokken raakt. En dan, ja, temperatuur van 19 graden, dat is nog geen vette natuurlijk.
1: Nou, mooi, maar dat hadden we niet...
2: Nee, zo zie je maar, hè, die lange termijn. Ik ben er niet zo fan van. En je ziet dat het soms gecorrigeerd allemaal moet worden. Het wordt allemaal een beetje opgeschoven. Daar komt het op neer. Hè. Dus op lange termijn wordt altijd nog wel gesproken van die 25, 27, zelfs donderdag 29 graden. Het is niet zo dat het een heel duidelijke configuratie is waarbij je effectief ten oosten hoge drukgebied hebt van ons en dat je een zuidelijke stroming hebt en dat het echt stabiel is. Ik wil het allemaal nog zien, maar ik ga er voorlopig wel vanuit dat vanaf dinsdag echt wel zomers warm zal zijn.
0: Hey.
2: Maar de kans op...
0: Nee, dat is goed, dan ben ik jarig.
2: Dat wordt nog altijd bevestigd. Maar ja, voor hetzelfde geld, morgen wordt het allemaal weer wat opgeschoven. Dus we moeten nog een beetje voorzichtig zijn op die lange termijn.
0: Frank, ik ga even inbreken, want Sven heeft het emotioneel nu heel moeilijk. Van zijn tuinfeest zondag, dat hij ergens in het water valt. Maar doe dan gourmet binnen, dat vinden de mensen nog altijd leuk.
1: Ja, gourmet, ik zal zeker doen.

0: sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carlos en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carlos.be en maak je afspraak.
1: Info en voorwaarden op carlos.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
9: Dat is de ja van Jumbo.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Taco met kip en...
11: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
13: Caramba.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Late Night. Bes op date met Conor Rousseau.
1: Late Night, hè? Het programma en de podcast van onze Tess-goosses.
2: Yep, en vooruit, voorzitter Conor Rousseau is de gast in Date Night bij ons, Tessie. Hij vertelt daar van alles. Het is echt de moeite om te luisteren. En hij leert ons ook een begrip. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Het heet double texting en hij legt het zelf uit wat dat het is.
3: Double texting is zo... we zijn aan het sturen.
2: Ja?
3: En ik heb je een vraag gesteld.
2: Ja?
3: En jij hebt nog niet geantwoord. En dan ga ik nog eens een vraag stellen. Dat je zeker nog eens antwoord. Dat is double texting. Dat is vaak sterker dan mijzelf. En dat is ook voor sommige mensen een afknapper. Ik moet daar echt op werken.
2: Ah ja, je wilt echt dat iemand direct...
3: Ja, ik denk gewoon, als ik into iemand ben, denk ik van... Kom, het leven is al zo kort.
2: Ja?
3: Ik ben niet aan al die spelletjes van... Veel van mijn maten zeggen dan... Ja, je moet zo altijd een paar uur wachten voordat je antwoord
2: yes.
3: en zo. En dan denk ik zo, oh my god. We leven ene keer... Als je geïnteresseerd bent in iemand, ontdekt of dat interessant is, of wat het een match is, hou in die open, zit eerlijk, alleen direct, en speelt dat spel niet zo. Ik ben heel slecht in dat spel.
2: Ja, dus wanhopig daten, alleen wanhopig sms'en in het begin van het daten, dat is dus eigenlijk
4: double texting.
2: Niet
4: wachten tot er een antwoord komt en meteen te
2: En me een nieuwe vraag stellen. Maar als je dat hoort, dan ben ik toch zo blij dat ik al 20 jaar, nu zeg ik langer, hoe lang ben ik samen?
4: Ja, dat weet ik toch niet.
2: Bijna 24 jaar. Bijna 24 jaar ben ik samen. Van, oh, wat weet je nog zo, vroeger zo, inderdaad, zo was toch met dat bericht te sturen altijd, hè, zo van, ja, zo, vooral bij vrouwen, wij moesten altijd wachten op mannen. En dan zo, oh, wanneer stuurt die? Heel de dag die gsm in de gaten houden. En soms was het de dag nadien. En dan zo, ook met vriendinnen, zo samen berichtjes terugsturen. Zo inspiratie vragen. Wat moet ik terugsturen? Help mij.
4: Ja, je weet, het is misschien ook wel iets van deze generatie, denk ik dan zo. Want vroeger was het toch allemaal wel romantischer. Je moest wat aftasten. Er waren ook soms niet al die technische middelen. Je moest wat tijd erover laten gaan en kijken. Klopt het niet? Hebben we match of niet? Maar nu, ja, als je geïnteresseerd bent, jij moet ook als je niet geïnteresseerd bent, einde bericht, bye, dag.
2: Ja,
4: heel wel de romantiek gaat er wat uit wel.
2: Ja, en ghosting heb je ook dan. Je weet wat ghosting is, hè?
4: Dat dan plotseling de andere niks meer
2: nooit meer van zijn leven.
4: Hij weg is, ja.
2: Ja. Het is hier, double dating, ghosting, dit of dat, dan denk ik toch lang leven de sleurrelatie, hè?
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Dit is Joe 80s and 90s.

ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. De Vlaamse regering wil meer zij-instromers in de kinderopvang, zoals dat ook al in het onderwijs gebeurt. Minister van Welzijn Caroline Gené trekt extra geld uit, waarmee crèches nieuw personeel kunnen aantrekken en opleiden.
4: Halftijds op de werkvloer, handen in de kinderopvang en halftijds krijgen die medewerkers dan de kans om een diploma te halen. We voorzien in totaal 30 miljoen euro en voor elke organisatie die zich engageert om die nieuwe medewerkers op te leiden, is er jaarlijks 250.000 euro.
3: Gené wil de komende 3 jaar 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. Weinig bedrijven geven hun personeel een hogere kilometervergoeding. Dat schrijft HLN. De federale regering keurde die steun eind april goed, om de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten wat op te vangen. Maar amper 4% van de bedrijven past dat toe. HLN-journalist Timmy van Diepen.
5: Veel bedrijven zeggen, dit is veel te veel administratie. Het is ook maar voor 3 maanden, alleen voor mei, juni en juli, dat de regering deze verhoging had mogelijk gemaakt. En bovendien vrezen zij ook, als zij deze verhoging nu gaan geven, dat de vakbonden achteraf zullen zeggen, ja, dit kunnen jullie ook niet meer afnemen van de mensen, dat het eigenlijk niet meer terug te draaien is.
3: De regering trok 60 miljoen euro uit voor de extra steun. Tijdens grote voetbaltoernooien gebeuren er in ons land meer verkeersongevallen. Zeker als de Rode Duivels spelen. Verkeersveiligheidsinstituut VIAS noteerde tijdens het vorige EK een stijging tot 40% van het aantal ongevallen, waarbij gewonden en zelfs doden vielen. Voor een wedstrijd rijden meer mensen minder veilig, omdat ze nog snel thuis of bij vrienden willen raken om de aftrap niet te missen. En na de wedstrijd drinken wel wat fans te veel. Eerst nog wat zon, later meer wolken en regen bij 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen en 18 graden.
2: Dit is Joe E.

0: opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: De ketelaren voor de bruine. Geweldige goal.
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Dankoe, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Mannetjes,
4: vader,
3: Bombie is zo vrolijk.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
3: En waarom?
4: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
5: En wat willen we?
4: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
7: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immos Koopman.
11: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5.

0: bellen.
1: Zegt jouw oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
2: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
3: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
2: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
2: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vinden vrouwen dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.

0: moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bak kristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. De Vlaamse regering wil meer zij-instromers in de kinderopvang. Zoals dat ook al in het onderwijs gebeurt. Minister van Welzijn Caroline Genee trekt extra geld uit waarmee crèches nieuw personeel kunnen aantrekken en opleiden.
6: Halftijds op de werkvloer, handen in de kinderopvang en halftijds krijgen die medewerkers dan de kans om een diploma te halen. We voorzien in totaal €30 miljoen en voor elke organisatie die zich engageert om die nieuwe medewerkers op te leiden is er jaarlijks €250.000.
5: Genee wil de komende 3 jaar 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. In Brussel zijn 14 horecazaken gesloten in een onderzoek naar witwassen. Er werden ook 3 verdachten opgepakt. Het gebeurde bij een grote controleactie eind mei. Speurders namen ook verschillende wapens en meer dan €17.000 cashgeld in beslag. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel in verdenking gesteld voor verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Dat meldt de rechter in Nanterre in Frankrijk. Bruel is vrijgelaten, maar staat onder gerechtelijk toezicht. Zeker 30 vrouwen beschuldigen hem, onder wie ook 1 in ons land. Bruel is 67, hij ontkent alles. Eerst nog wat zon, later meer wolken en regen bij 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.

0: mannetjes.
1: Vader.
2: Bobby is zo vrolijk.
1: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
2: En waarom?
1: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
1: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
8: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
9: En ook uw budgetvakantiepech.
8: Ja, wat?
9: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
8: Oh nee.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
12: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
12: Taco met kip en... Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
14: Caramba.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
16: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
17: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
2: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series binge.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Kessie, Kendo, dat wordt lekker zonne-kessie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Knaldi!
11: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de Knaldi-prijs van maar €12. Aldi. Altijd slim.
12: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
13: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Marit ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
7: Een goedemiddag. Aan het Steen in Antwerpen is een man van 23 aangereden door een politiecombi toen hij overstak op een zebrapad. De man ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Volgens het parket reed de combi met de zwaailichten aan en was hij onderweg naar een oproep. Toen de agenten een vrachtwagen langs links inhaalden aan een zebrapad, reden ze de man aan. De bestuurder van de combi testte negatief op drank en drugs. Hij zal wel verhoord worden. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken en zo sneller ziektes en aandoeningen kan vinden. Professor Dr. Koen van Laren van het UZ Leuven.
8: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Bijvoorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan aanwezig zijn al.
7: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 lichtgewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond. Met een grote ceremonie en de openingswedstrijd tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand, maar toch voelt journaliste Birgit Hertelier nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico-stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
9: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken, dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
7: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad. Onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogscheut van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion raakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.
6: Dit is Joe.

0: Mannetjes.
1: Vader.
2: Bobby is zo vrolijk.
1: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
2: En waarom?
1: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
1: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
0: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja?
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
11: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
12: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
12: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig.
13: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
12: Ja, handig inderdaad.
11: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
14: Volkswagen. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken?
5: Taco met kip en...
16: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
19: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
18: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
20: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
21: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
20: Tot 10 jaar?
21: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
20: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
21: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
22: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
23: Krevel. Leef beter.
24: Carglass herstelt. Carglass vervangt.
25: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
26: Info en voorwaarden op carglass.be.
27: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
28: Dit is Joe 80.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series binge.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
10: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelig.
12: Zo ethisch.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar 4,50 € voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikken Tik. Daar drinken we eentje op.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
5: Een goedemiddag. Aan het Steen in Antwerpen heeft de politie een man van 23 aangereden op een zebrapad. Het gebeurde toen hij overstak. Je hoort Cato Belmans van het parket.
6: De politiecommie zou met zwaailichten aan onderweg geweest zijn naar een melding van verdachte handeling. Namelijk een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en zich raar gedroeg. Toen de combi aan het zebrapad een stilstaande vrachtwagen wou overlaten, kon de bestuurder de overstekende voetganger niet meer ontwijken en is het tot een aanrijding gekomen. De bestuurder van de politiecombi die zal ook verhoord worden en die heeft ook een negatieve adem- en speekseltest afgelegd.
5: Hij had dus niet gedronken of geen drugs genomen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Ook hij wordt nog verhoord. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. Exact een maand geleden raakte een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond. En in juni vorig jaar stierf een jongen van 9. In Zeelen in

0: Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken. En zo sneller ziektes en aandoeningen kan vinden. Professor Dr. Koen van Laren van het UZ Leuven.
1: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Bijvoorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan, aanwezig zijn al.
0: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 licht gewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond. Met een grote ceremonie en de openingswedstrijd. Tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand, maar toch voelt journaliste Birgit Herteleer nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico's stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
2: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
0: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad, onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogschoot van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion geraakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden. Dit is Joe.

0: varkens?
1: Vader?
2: Bobby is zo vrolijk.
1: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
2: En waarom?
1: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
1: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
9: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
8: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
10: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Ang, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
14: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
15: 10 om te zien.
13: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
14: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
13: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
14: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
13: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
14: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
16: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
17: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
18: IKEA.
17: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
19: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op Proximus.be. Proximus. Think possible.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vindt de vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Medi-market.
4: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
5: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje. Gratis.
7: Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
10: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
10: Ja, geel!
8: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken?
13: Taco met kip en...
11: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
13: Caramba!
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
15: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
16: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
17: Peugeot. 3, 2, 1.
18: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
19: Sorteren kan je zo meteen.
20: Medi-market.
5: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medi-market.be.
4: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Koffer gestolen in Kreta?
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag. De VDAB heeft vorig jaar meer dan 10.000 sancties opgelegd.

opgelegd aan werkzoekenden. Omdat ze hun afspraken niet nakwamen of zelf niet genoeg zocht naar een job. Een kleine 9000 werkzoekenden raakten tijdelijk hun uitkering kwijt. Meer dan 900 anderen definitief. In Groot-Brittannië loopt een onderzoek naar Ryanair, omdat dat ouders extra laat betalen om naast hun kinderen te zitten in het vliegtuig, terwijl dat gewoon verplicht is. Ryanair heeft daarvoor een verplichte familiestoel. Die kost een tiental euro per vlucht, maar dat is mogelijk niet wettelijk. Ryanair zelf ontkent dat. Er waren eind vorig jaar wereldwijd bijna 118 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Dat is het laagste cijfer in 10 jaar. En een daling van bijna 5,5 miljoen op een jaar. Dat heeft de VN berekend. De daling komt er doordat veel vluchtelingen terugkeerden naar hun thuisland. Maar de VN vreest dit jaar weer voor een stijging door het conflict in het Midden-Oosten. Tennislegende Serena Williams moet haar comeback even onderbreken, omdat haar dubbelpartner op het tennistoernooi van Queens in Londen, de Canadese Victoria Mboko, geblesseerd is. Ze moest daardoor opgeven in het enkelspel. Williams en Mboko hadden hun eerste wedstrijd in Londen gewonnen. Williams is 44 en keerde na 4 jaar terug. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu een zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
10: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
11: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
12: Ho, ho, dat is lekker scoren.
11: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel. Leef beter.
15: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
16: Joe, 80s en 90s.

0: Kandenborre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: De Ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Danko, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Mannetjes,
9: vader,
8: Bombie is zo vrolijk.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: En waarom?
9: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
10: En wat willen we?
9: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
12: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
15: Ja! Carrefour.
16: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
18: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.

0: een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
1: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
2: Zeker weten. Koop de 1 bank of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
1: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
2: Daar drinken we eentje op.
1: En nog verantwoord ook. Ching!
3: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helktre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
8: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
9: Een goedemiddag. In Maldegem in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden op een parking. Het gaat om een man van 60. Het is niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet. De parking is gekend als ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seks. Het is niet duidelijk of dat ook hier het geval is. Politie en parket voeren een onderzoek. De Vlaamse regering investeert in 31 dorpshuizen. Die moeten buurtbewoners samenbrengen. Ze trekt daar €300.000 voor uit. Je hoort bevoegd minister Hilde Krevits.
10: Je voelt dat mensen snakken naar persoonlijk contact.

0: Op veel plaatsen zijn de cafés ondertussen verdwenen. Dat kan gecombineerd zijn. Een stukje cafetaria met een winkeltje. Of een stukje cafetaria met een ontmoetingsplek voor mensen. Of sociale tewerkstelling. Dus het creëert plaatsen van verbinding en kansen voor het kwetsbaar mens.
1: Crevet sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer dorpshuizen bijkomen in Vlaanderen. Tennislegende Serena Williams moet haar comeback even onderbreken, omdat haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, op het tennistoernooi van Queens in Londen geblesseerd is. Ze moest daardoor opgeven in het enkelspel. Williams en Mboko hadden hun eerste wedstrijd in Londen gewonnen. Williams is 44 en keerde na 4 jaar terug. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden. Dit is Joe E.

0: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd
1: voordelig. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech.
3: Wat?
4: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Dit is Joe E.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Taco met kip en...
1: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Medi-market.
6: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Joe 80s and 90s.

0: Daan, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag. De Europese Centrale Bank heeft zijn rente verhoogd. Voor het eerst in 3 jaar tijd. Die gaat van 2 naar 2,25 procent. Dat is het tarief dat banken krijgen om geld te plaatsen bij de ECB. Financieel expert Paul Doren legt uit wat dit betekent voor consumenten.
6: Voor mensen die geld op een rekening hebben staan, op een spaarrekening of op andere rekeningen, voor hen is dat eigenlijk goed nieuws, want ze gaan meer rente krijgen, waarschijnlijk. Dat hangt er een beetje van af. De ene bank is daar al wat vlotter mee dan de andere. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat als je geld moet lenen bij de bank, dat die ook een hogere vergoeding gaan vragen. Met andere woorden, voor wie geld wil lenen, is het geen goed nieuws.
5: In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Defensie, John Healey, ontslag. Dat meldt hij in een brief aan premier Starmer. Daarin geeft hij ook felle kritiek op Starmer, omdat hij te weinig investeert in defensie. Healey is al de 6e minister die opstapt in het Verenigd Koninkrijk in een maand tijd. En op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland is Elise Mertens uitgeschakeld in de 2e ronde. Ze verloor van een Roemeense. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi nog. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel zijn niet door de 2e ronde geraakt. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.
4: Dit is Joe 80.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Dit is Joe.

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Leg het op, laat het op, werkt de platstroom. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
8: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Woehoe.
8: Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt,
7: woehoe,
8: dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Hey, maar één van Prikketik Houthaal Helktre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. De Europese Centrale Bank heeft haar rente verhoogd. Voor het eerst in 3 jaar tijd. Die gaat van 2 naar 2,25%. Dat is het tarief dat banken krijgen om geld te plaatsen bij de ECB. Financieel expert Paul Doorn legt uit wat dit betekent voor consumenten.
4: Voor mensen die geld op een rekening hebben staan, op een spaarrekening of op andere rekeningen, voor hen is dat eigenlijk goed nieuws, want ze gaan meer rente krijgen, waarschijnlijk. Dat hangt er een beetje van af. De ene bank is daar al wat vlotter mee dan de andere. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat als je geld moet lenen bij de bank, dat die ook een hogere vergoeding gaan vragen. Met andere woorden, voor wie geld wil lenen, is het geen goed nieuws.
3: In Maldegem in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden op een parking. Het gaat om een man van 60. Het is niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet. De parking is gekend als ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seks. Politie en parket voeren nu een onderzoek. De Vlaamse regering investeert in 31 dorpshuizen. Die moeten buurtbewoners samenbrengen. Ze trekt daar €300.000 voor uit. Je hoort bevoegd minister Hilde Krivits.
5: Je voelt dat mensen snakken naar persoonlijk contact. Op veel plaatsen zijn de cafés ondertussen verdwenen. Dat kan gecombineerd zijn. Een stukje cafetaria met een winkeltje. Of een stukje cafetaria met een ontmoetingsplek voor mensen. Of sociale tewerkstelling. Dus het creëert plaatsen van verbinding en kansen voor kwetsbaar mensen.
3: Krivits sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer dorpshuizen bijkomen in Vlaanderen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Defensie, John Healey, ontslag. Dat meldt hij in een brief aan premier Starmer. Daarin geeft hij felle kritiek op Starmer omdat hij te weinig investeert in defensie. Healey is al de 6e minister die opstapt in het Verenigd Koninkrijk in een maand tijd. De Verenigde Staten zullen Iran de komende nacht zeer hard treffen. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan op zijn sociale mediaplatform. Trump schrijft ook dat de VS het Iraanse olieeiland Gharg en andere olieinfrastructuur in de nabije toekomst zullen innemen. De VS zal de totale controle krijgen over hun olie- en gasmarkten, zoals dat ook gebeurd is in Venezuela, zegt Trump. Op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloor van een Roemeense. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi nog. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel zijn niet door de tweede ronde geraakt. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden. In het weekend wordt het droger en iets warmer.
2: Dit is Joe.

0: het hart.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. Levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Dit is Joe 80s and 90s.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Joe A.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. 3 doden en 4 zwaar gewonden. Dat is de zware balans van een ongeval met een groep fietsende kinderen in Nederland, net over de grens in Zeeland. Een auto reed daar vanmiddag in op de fietsers. De slachtoffers zijn 2 kinderen en 1 volwassene. Je hoort een woordvoerster van de politie.
4: Op dit moment zijn specialisten aan het onderzoeken wat er precies heeft plaatsgevonden. De auto wordt natuurlijk onderzocht, die wordt ook in beslag genomen. En achter de schermen zullen specialisten dit verder uitwerken. Daarnaast is 1 verdachte persoon aangehouden. En ook wat die rol is van deze persoon wordt ook allemaal nog onderzocht.
3: Vanaf volgend jaar voert Brussel een verbod in op deelsteps. De 2 bedrijven van deelsteps die op dit moment actief zijn in de stad krijgen geen nieuwe vergunning. Zo volgt Brussel het voorbeeld van grote steden als Parijs, Madrid en Praag. Je hoort de Brusselse mobiliteitsminister Elke van den Brand.
5: We zien dat er veel meer ongevallen met letsels gebeuren met een step. Het risico is tot 10 keer hoger dan bijvoorbeeld met een fiets. De spoeddiensten die trokken al een paar keer aan de alarmbel en daarom gaan we het systeem met de deelsteps stoppen. Een andere reden is ook omdat er heel veel overlast is op onze voetpaden, wat voor slechtziende mensen, mensen met een handicap, met buggies, echt overlast creëert.
3: Brussel wil in de plaats het deelfietssysteem uitbreiden. Met een eigen step zal je wel nog mogen rijden. De Verenigde Staten zullen Iran de komende nacht zeer hard treffen. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan op zijn sociale mediaplatform. Trump schrijft ook dat de VS het Iraanse olie-eiland Gharg en andere olie-infrastructuur in de nabije toekomst zullen innemen. De VS zal de totale controle krijgen over hun olie- en gasmarkten, zoals dat ook gebeurd is in Venezuela, zegt Trump. Wout van Aert heeft de 5e etappe gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in een massasprint. De Fransman Hugo Hofstetter werd 2e, de Duitser Phil Bauhaus eindigde 3e. Van Aert is uiteraard tevreden.
6: Ik wist dat rit 4 en 5 2 mooie kansen waren voor mij. Gisteren is het niet gelukt om een sprint van te maken voor de overwinning. Vandaag wel. Daar moet ik mijn ploegmaat Serge voor bedanken. Dan is het mooi dat je, het kunt afmaken.
3: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. En over 1,5 uur begint de openingsceremonie van het WK voetbal. Het WK vindt in 3 landen plaats, de VS, Canada en Mexico. En de openingsceremonie is voor Mexico. Journaliste Birgit Herteleer is daar.
7: Dat is echt het moment waarop landen uitpakken, tonen wat ze kunnen. Shakira zullen wij het beste kennen, maar ook Burna Boy komt hier optreden. Dat is een Nigeriaanse zanger en heeft samen met Shakira het officiële WK-lied gemaakt, Die Die. Dus dat moet een grote show worden of dat een groot feest zal worden. Dat hangt van de supporters af.
3: Om 9 uur volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en ook iets warmer.
2: Dit is Joe.

0: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
2: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
1: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
2: Daar drinken we eentje op.
1: En nog verantwoord ook. Ching!
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
13: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
14: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
13: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
14: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afasdoom.
13: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
14: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
13: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
15: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
16: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Krevel.
17: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
16: Krevel. Leef beter.
18: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
21: Pearl, Pearl, Pearl.
20: Voorwaarden op pearl.be.

0: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu een zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
11: Dat is de ja van Jumbo.

0: Luister.
1: Summerdeals!
0: Hoor je het ook?
1: Summerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Excels hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
4: Nee. Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99.

0: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. Over een half uur begint de openingsceremonie van het WK voetbal. Het WK vindt in 3 landen plaats dit jaar: de VS, Canada en Mexico. En de openingsceremonie is voor Mexico. Die vindt plaats in het Aztekenstadion in Mexico City. Journaliste Birgit Herteleer is daar.
2: Dat is echt het moment waarop landen uitpakken, tonen wat ze kunnen. Shakira zullen wij het beste kennen, maar ook Burna Boy komt hier optreden. Dat is een Nigeriaanse zanger en heeft samen met Shakira het officiële WK-lied gemaakt, Die Die. Dus dat moet een grote show worden of dat een groot feest zal worden. Dat hangt van de supporters af.
1: Om 9 uur volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Vanaf volgend jaar voert Brussel een verbod in op deelsteps. De 2 bedrijven van deelsteps die op dit moment actief zijn in de stad, krijgen geen nieuwe vergunning. Zo volgt Brussel het voorbeeld van grote steden als Parijs, Madrid en Praag. Je hoort de Brusselse mobiliteitsminister Elke van den Brand.
3: We zien dat er veel meer ongevallen met letsels gebeuren met een step. Het risico is tot 10 keer hoger dan bijvoorbeeld met een fiets. De spoeddiensten die trokken al een paar keer aan de alarmbel en daarom gaan we het systeem met de deelsteps stoppen. Een andere reden is ook omdat er heel veel overlast is op onze voetpaden, wat voor slechtziende mensen, mensen met een handicap, met buggies, echt overlast creëert.
1: Brussel wil in de plaats het deelfietssysteem uitbreiden. Met een eigen step mag je wel nog rijden. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor het Europese Migratiepact. Dat moet het voor asielzoekers moeilijker maken om vanuit het zuiden door te reizen naar een ander land, zoals België bijvoorbeeld. De meerderheidspartijen en anders stemden voor, de andere oppositiepartijen tegen. Vooral Vlaams Belang protesteert er fel tegen, onder meer door 27 uur lang aan het woord te blijven in de commissie om zo de goedkeuring uit te stellen. En Wout van Aert heeft de 5e etappe gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in een massasprint. De Fransman Hugo Hofstetter werd 2e. De Duitser Phil Bauhaus eindigde 3e. Van Aert is uiteraard tevreden.
4: Ik wist dat rit 4 en 5 2 mooie kansen waren voor mij. Gisteren is niet gelukt om een sprint van te maken voor overwinning. Vandaag wel. Dan moet ik mijn ploeg Massart voor bedanken. Dan is het mooi dat je kunt afmaken.
1: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en ook iets warmer.
0: Dit is Joe 80s and 90s.

0: mannetjes?
1: Vader?
2: Bobby is zo vrolijk.
1: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
2: En waarom?
1: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
1: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
0: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner. 5 voor maar 5.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur.

0: grens in Zeeland is ook een derde kind om het leven gekomen. Een auto reed daar vanmiddag in op een groep fietsende kinderen. Woordvoerster Mariska Bezemer van de politie.
1: Het treft ook een minderjarig slachtoffertje dat is komen te overlijden in het ziekenhuis. Dat betekent dat we op 4 slachtoffers zitten. 3 minderjarig, 1 meerjarig. En ik heb ook zojuist te horen gekregen dat de verdachte een 19-jarige man betreft uit de gemeente Hulst.
0: 3 andere kinderen raakten zwaar gewond bij het ongeval. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht. In Mexico is de openingsceremonie van het WK voetbal aan de gang. Straks om 9 uur volgt de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Een belangrijk moment voor Hugo Broos. Hij is trainer van Zuid-Afrika.
2: Ik denk dat we kunnen doorgaan naar de groepsfase. Wij kunnen misschien ons overtreffen. Zelfs al in de eerste wedstrijd tegen Mexico, waar de druk op Mexico enorm zal zijn. Je kan niet uitsluiten dat wij kunnen winnen tegen Mexico. Nee, dat kan. Hoe klein het ook is, maar dat kan.
0: Hugo Broos is 74. Hij is een van de oudste trainers dit WK. En op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland staat Sisu Bergs in de halve finales van het dubbelspel. Bergs won met zijn Franse dubbelpartner van een Amerikaans-Indisch duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 7-6. Vanavond en vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en iets warmer ook.
3: Dit is Joe.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Bij het dodelijke ongeval in Nederland, net over de grens in Zeeland, is ook een derde kind om het leven gekomen. Een auto reed daar vanmiddag in op een groep fietsende kinderen. Woordvoerster Mariska Bezemer van de politie.
2: Het treft ook een minderjarig slachtoffertje dat is komen te overlijden in het ziekenhuis. Dat betekent dat we op 4 slachtoffers zitten. 3 minderjarig, 1 meerjarig. En ik heb ook zojuist te horen gekregen dat de verdachte een 19-jarige man betreft uit de gemeente Hulst.
1: 3 andere kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale mediaplatform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. En in Mexico begint rond deze tijd de openingswedstrijd van het WK voetbal. Mexico tegen Zuid-Afrika. Een belangrijk moment is dat voor Hugo Broos. Hij is trainer van Zuid-Afrika.
3: Wij kunnen misschien ons overtreffen. Je kan niet uitsluiten dat wij kunnen winnen tegen Mexico. Nee, dat kan. Hoe klein het ook is, maar dat kan.
1: Hugo Broos is 74 jaar oud. Hij is de oudste trainer op het WK. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst grijs en regenachtig. Later wel droger vanuit het westen. Maxima tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met zonnige perioden. En maxima rond 20 graden.
0: Dit is Joe

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.

0: is Joe.
1: Joe. Joe, 80s and 90s.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: omdat zijn rijgedrag sportief was. Toen ze hem tegen probeerden te houden, reed hij weg, maar de politie kon hem onderscheppen. Er zaten ook 3 andere jongeren in de wagen, allemaal 15 of 16 jaar oud. De chauffeur had uiteraard geen rijbewijs op zak, reed ook met de auto van zijn vader. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale mediaplatform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. Thibaut Courtois denkt aan een afscheid als rode duivel na dit WK. Dat zei Courtois vanavond op een persconferentie. Hij wil zijn lichaam nog wat meer rust geven en dat kan tijdens interlandperiodes.
1: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Uiteindelijk voelt je wel dat een kleine blessure iets vaker voorkomen. Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen en natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
0: Courtois is 34. Hij speelt maandag tegen Egypte zijn 110e interland. En het staat nu vast dat Courtois volgend seizoen José Mourinho als trainer krijgt bij Real Madrid. Dat meldt de club zelf. Hij komt over van de Portugese club Benfica en tekent er een contract voor 3 seizoenen. Mourinho coachte Real Madrid eerder al eens, tussen 2010 en 2013. Daarna was hij onder meer ook aan de slag bij Chelsea, Manchester United en Tottenham. Mourinho is 63. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig. Later droger vanuit het westen, maximaal tot 18 graden. In het weekend dan, meestal droog met nog zonnige perioden en maximaal rond 20 graden.
2: Dit is Joe E.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is met Iran om de oorlog te beëindigen. En dat het akkoord de komende dagen ook ondertekend zal worden.
2: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. Which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. We have a signing soon.
1: Volgens Trump zal vicepresident J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Maar volgens het Iraanse persbureau is er nog geen sprake van een akkoord. In Boom, in de provincie Antwerpen, is een jongen van 15 betrapt terwijl hij met een auto reed. Dat meldt de politie. Die merkte hem op omdat zijn rijgedrag sportief was. Toen ze hem tegen probeerden te houden, reed hij weg, maar de politie kon hem onderscheppen. Er zaten ook 3 andere jongeren in de wagen, allemaal 15 of 16 jaar oud. De chauffeur had uiteraard geen rijbewijs op zak. Hij reed met de auto van zijn vader. Thibaut Courtois denkt aan een afscheid als rode duivel na dit WK. Dat zei Courtois vanavond op een persconferentie.
3: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Uiteindelijk voelt je wel dat een kleine blessure is vaker voorkomen. Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen. En natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
1: Courtois is 34. Hij speelt

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is met Iran om de oorlog te beëindigen. En dat het akkoord ook de komende dagen ondertekend zal worden.
2: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. Which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. We have a signing soon.
1: Volgens Trump zal vice-president J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Maar het Iraanse persbureau spreekt tegen dat er een akkoord zou zijn. Op het WK voetbal heeft Mexico de openingswedstrijd gewonnen. Mexico haalde het met 2-0 van Zuid-Afrika, waar Hugo Broos trainer is. Een terechte uitslag, zegt sportjournalist Janko Beekman.
3: Al wel zeker een verdiende overwinning voor Mexico. Score had zelfs nog hoger kunnen oplopen. En ik vrees voor Hugo Broos dat het voor Zuid-Afrika zeer moeilijk zal worden om op dit WK ook maar een punt te pakken. Maar de twee volgende tegenstanders, dat zijn Tsjechië en Zuid-Korea, toch ook geen zwakke ploegen.
1: En die twee ploegen spelen vannacht nog tegen elkaar. De wedstrijd start om 4 uur 's nachts. En meteen een domper voor de Belgian Arrows op de World Cup of Darts. Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verloren in hun eerste wedstrijd verrassend van Hongkong met 2-4. Morgen nemen ze het op tegen Slovenië. Vanavond en vannacht trekt er regen over ons land. De temperatuur daalt ook tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig, later wel droger vanuit het westen, maximaal tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met ook zonnige perioden en maximaal rond 20 graden.
0: Dit is Joe

90s, zo 80s en 90s.